weniger Musik für iedereen. Nu is er nog alleen maar Adje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om, zonder na te denken.

frech. Doch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vage bond, die sprak van liefde, oud verhaal, en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw.

0: gaat lekker, ik heb hem vast.
1: Oh, nou!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende laticool om de poot te vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.
1: Man.

legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppenjengelen die haat. Hip, hup, hap, wie zijn broederschap? God wieper het thuis, hè?

dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Hop.